doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop doop. A sonnenaufgang am Meer, a Spaziergang im Wald.